gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden.

0: is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met het nieuws van 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

maken, dan wij je een derde paard dan. De mooie struip, altijd gaan hem han. Met Frida Schitzi, met Pierre naar het feest.

0: 1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Liefde voor Limburg,
0: dit is L1. Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Sjoerd Duikaerts.
2: Ja, een hele goeie morgen. Het is zondag 27 september. 3 minuten over 8, precies heen Maastricht. Zo gewoon echt ervan uit dat het in de rest van de provincie actie is. Er wacht weer een hele schoene goldgevulde postbus. Vuil felicitaties en vuil verzoekjes. En denkt ei, en begint ze niet meteen op zondagochtend aan een cupje te kretsen. Want dan denkt ik ben het vergeten. Kom voor zoen nog even te spreken. De verlaten felicitatie, die helpt dich uit de penari. Maar ik dacht, het is zondagochtend. Laten we even rustig aan beginnen. En met mine groete vriend.

Een groot applaus. Het zal al een staande ovatie zijn geweest voor Johnny Cash, The Man in Black, met Sunday Morning Coming Down op deze zondag 27 september. Over Johnny Cash gesproken, zijn oudste dochter, die treedt binnenkort op in Eindhoven, Roseanne Cash. En dat gaat dan om zondag 18 oktober. Dan zien we nog het keertjes voor. Dat is een beetje dezelfde stijl, maar natuurlijk niet met die kenmerkende stem, want dat zou op zich bijzonder zijn. De postbus, ja, dat zien we natuurlijk weer. Ik heb vuil binnengekregen, dank daarvoor. En zo meteen ook nog een gelegenheid felicitaties door te geven. En zeker het aan de late kan best, maar dat kon ik zo meteen allemaal uitleggen. Laten we eerst even kijken naar de post die voor dit moment is binnengekomen. En dan moet ik nog een moment. Ik heb post gekregen van Yvonne de Groot-Beltjens. Goeiemorgen. Zie wil Mariska Keilaert-Beltjens uit Lin feliciteren. Mariska wordt 34 jaar. En dat is precies vandaag, op 27 september. De felicitaties van Rijn en Yvonne de Groot uit Remijn, natuurlijk. Daarna Zittert, Kim van Amersfoort, die schrijft... We willen Geer een pleetje aanvragen voor Hilde van Amersfoort. Nou, Mie is 40 jaar aan de gehandicaptenzorg te hebben gewerkt. Heeft ze vrijdag haar laatste werkdag gehad. Vanaf nu is het iedere dag weekend. Geniet van die pensioen. En een spleetje geren nummer Laat de zon in die hart van Beppi. Want op haar werk is ze bekend als Beppi, omdat ze jaarlijks een optreden geeft. Nou, ben ik wel benieuwd wie dat er aan toe ging, hè? Want dat gebeurt dus niet meer. Vuil leefs van Rob, Manon, Flore, Olivier, Bastiaan en Kim. En denk ik ook van Beppi.

en laat de zon in dien hart. Hey, een postbus 31 op LN. Natuurlijk op deze zondagochtend. Vaste prik, drie uurtjes lang. Felicitaties en bijbehurende verzeukskes. Ik heb meerderjarige huwelijken vurdig. Ik heb lui die iemand feliciteert, maar ook zelf weer gefeliciteerd. Het komt allemaal voorbij de komende oren. En zo wie het er nu uitziet, is de reclame verdwenen. Dus dat betekent dat er extra veel ruimte is voor felicitaties en muziek. Ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel, zal ik van maar zeggen. Vergoon naar Landgraaf. Post gekregen van Jeff Smeets. Geer feliciteren weer Mientje Kool uit Gebroek met haar verjaardag van gisteren. Maar dat van de ganse familie Smeets. Nou, kort, maar krachtig. En een bericht uit Herkenbos. Marianne Maisan. Ik wil hier een pleetje aanvragen voor Fons van Heugde uit Herkenbos. Fons wordt vandaag 83 jaar. Heer en zijn vrouw Lia die kwamen net als mich in 1974... neven mich wonen, er zat een straat tussen, maar goed. Allemaal in Herkenbos. Verdeelde en nog steeds, moet ik zeggen, alle leef en leid met elkaar. Ondanks het feit dat ze nu al in een geruime tijd aan de andere kant van het dorp wonen. Ze zijn altijd mijn allerbeste buren geweest en hebben tot op de dag van vandaag een hele hechte band. Ik wil hem een hele fijne verjaardag toewensen. En nog een lang en gelukkig en gezond leven met Lia, de kinder en de kleinkinder. Geer wil ik voor hem een pleetje aanvragen van de Limburgse jagers. Je weet dat heer daar heel erg van kan geneten. Nou, dan zou ik zeggen, Fons van Heugde, begin maar vast te geneten.

0: de Limburgse Jagers met de Limburgse Jagers Mas. Het is Jusquiteer naar 8 geweest. En ze struimen ook al binnen uur. Felicitaties via de app. Daar wil ik het nog even met de geuver hebben.
1: Een jarige vergeten? Laat het weten. Dus haast je rapje. Stuur een appje naar de L1-app.
0: Ja, want dat kind eder oor kent zich iemand feliciteren waarvan ze denkt, ai. Het is een beetje daarbij ingeslopen. Of het shut me goed nog te binden. Of ik wil toch even nog een persoonlijke commissie inspreken. Geef het door via de gratis L1-app. Inspreken kan ook. Op zondagochtend is dat niet voor iedereen weggelacht. Dus maar zal gewoon een tekstberichtje checken. En dan neem je het tegen het eind van ieder postbus oor met. Dus dit oor, het volgende en het oor daarna. Dan komen ze voorbij. Al die verlaten felicitaties. Dan naar Venlo. Wiel van Lierde schreef de tuinploeg van Beatrix appartement A en B. Die wensen Martin Grietes. Proficiat met zijn verjaardag. Martin, we hopen nog vuil van die hulp te geneten. Moet vast goed komen. En daarna Elze, Wendy Stijnen, die schreef ook. Voor de helle werker onder ons willen we weer een pleetje aanvragen. Dat is Rob Stijnen, die wordt morgen 44 jaar, 4 keer 11. Hier is altijd druk bezig, alles spik en span in orde. De tuin, dat is zijn hobby. En die is dan ook om door een ringske te holen. En ik weet wie van werk het kan zien, want Beus heeft vanmorgen een das weer de ganse tuin omgeploegd. Maar goed, dat is een ander verhaal. Geer een pleetje van Queen. Don't Stop Me Now. Geniet van Dine verjaardag. Groetjes van Wendy, Bas

Wel leuk om met zingen, hè? Met Freddie Mercury en Queen, Don't Stop Me Now. Die kan ze gerust zien, gewoon het niet doen. Ik kan niet zingen en het is zondagochtend natuurlijk. Lekker rustig opstarten. Ik kreeg ook appjes binnen, hartstikke leuk. Via de gratis L1-app, bijvoorbeeld van Kees. Goedemorgen, Sjoerd. We zien onderweg van Spanje. Groetjes Kees en Gertie. En die wonen dan in Limburg, pleetje uren laten zonder niet hard. Nou ja, de bus op de winkel bedenkt, want dat is al voorbij gekomen. Daarna nou de felicitaties die iedereen ziet binnengekomen. Dit is een briefje vanuit de wereldstad Gelen. Geer een pleetje voor mijn buurvrouw Mia Franke. Mia is afgelopen vrijdag 85 jaar geworden. En ze kent een pleetje van Hansie Hinterzeer. Want daar is hij een hele grote fan van. Aldus Leni Klerks. Maar Mia weer door Milieu gefeliciteerd. Och door Jo van Kempen. Och goed, de wereldstad. En dat is ook een buur van Mia Franke. Hetzelfde verhaal. Trouw luisteraar van de postbus. En misschien wel de grootste fan van Hansie Hinterzeer. Nou ja, dan kennen we er eigenlijk niet omheen. Speciaal voor die Mia. Handen zum Himmel.

Hansi Hinterzeer, Hände zum Himmel, voor misschien wel de grootste Hansi Hinterzeer fan. Ondertussen, ik zet even te kijken, want er komen af en toe berichtjes tussendoor. En ik neem alles met, tenminste, ik probeer alles met te nemen hier in de postbus. Een bericht gekregen nog van Rini Hendricks, hoe het heet ze, die heeft me volgens mij de administratie met gecheckt. Goedemorgen. Geer wilde ik een trouwe lustreer feliciteren. Tevens mijn liefste man, Martin Hendricks uit Heidse. Hij reed op gonsdag 23 september een geweldige leeftijd van 70 jaar bereik. Hij voelt zich, just wie anders, fit en vitaal. Dus een 7 voor die leeftijd, dat verandert helemaal niks. Goed doorgaan, we hebben een schoenvies gehad. Boeven er fijn op terug kunnen kijken. Chat, perficia en gang zo door. Met de groetjes van Rini. Maar Rini Chegar nog. Ik wil ook nog de andere volgende lieve lui nogmaals feliciteren met hun verjaardag. Dat was op 21 september Sylvie Diedere uit Rochel. Proficiat Sylvie met een 50ste verjaardag. 22 september Kees Stoop uit Heidse. Kees die wordt 70, proficiat. En 28 september morgen wil ik hier Marielle Bijnsberger uit Heidse feliciteren met haar 61ste verjaardag. En een heel fijn en gezond levensjaar voor allemaal. Groetjes van Rini en Martin. Een berichtje uit Herten van Lieke van Vloodrop. Lieve oma Herten, van harte gefeliciteerd met de 80ste verjaardag. Vuil lees en een hele dikke knuffel van Luc en Lieke van Vloodrop. Ook nog een berichtje uit de Tegelen van José Luker. Hier wil ik mijn schoenzuster Antoinette Luker schoolmeesters proficiat wensen. Ze is 2 oktoberjarig. En is het kind Geer een leedje van Johan Verminnen. Want daar is ze een grote fan van. Nou, en ik denk dat ze met dit leedje van Johan Verminnen zichzelf ook groot gaat voelen.

Johan de Verminne en ik voel me goed. Hey, in postbus 31 op LN. Het is bijna 2 minuten over half 9. En ja, ik loer normaal altijd naar boete. Dan nu ook even. Maar nog een beetje mistig. En dat is ook de verwachting voor vandaag. Het kan op sommige plekken plaatselijk heel erg mistig zien. Dus hou daar rekening met. Het zou tot een oor of 10 kunnen doren. Maar daarna wordt het toch een prachtige dag. Met vrij zonnig weer. Het bewolking. Weinig een klein beetje. En dan in de loop van deze middag wordt het zomers warm, let op. Met maxima van 24 tot 26 en lokaal 27 graden. Nou, dat is toch lekker om te weten. Dat wordt sowieso een hele schoene zondag. En het geldt ook voor de lui die jarig zien. Heel veel felicitaties en bijbeurende verzoekjes binnengekregen. Best gaan aan de late kant. Dan kun je dat via de gratis L1 app gewoon doorgeven. De verlaten felicitatie. Daar is zo meteen alle ruimte voor. Want de reclameblokken, die zien verdwenen. Nou ja, dat betekent dus meer ruimte voor felicitaties en muziek. Daar komen we zo meteen op terug. Maar eerst even Emmylou Harris samen met Don Williams en If I Needed You.

geven via de gratis L1-app. Zo meteen een rondje verlaten. Felicitaties. Dat doen we bij Jorop in het oor en dan Eder oor. Totdat we er doorheen zien. Even kijken. Nou, Zwamen. Een bericht gekregen van Johan Koumans. Geer wilde voor mijn zoon Bart feliciteren met zijn 44ste verjaardag. 30 september gaat het gebeuren. Maar ook felicitaties aan de tweeling en de kleinkinder Sam en Ian die op 3 oktober 11 jaar worden. Zaterdag komen we zeker naar het feestje van alle drie. Alvast een stevige knuffel van opa en oma uit Sint-Joos. En oh ja, dan kreeg ik nog een briefje achteraan van diezelfde Johan Koumans. Ze zegt, ik wou de muziek vergeten. En dat mag natuurlijk altijd hè, bij een felicitatie. Indien mogelijk, en ik kan al verklappen, het is mogelijk. Boston van Stella Lefty. Bij deze. On a

Stella Lefty. En Boston, hey op LN, postbus R30. Met Post uit Volts van Harry en Yvette Fransen. Veer feliciteren Wil en Tini Fransen met het 60-jarig huwelijk. En nog veel jaren in een gooi gezondheid. En nou nog Post uit Rijkenvoort van Paul Verheijen. Van Willen Annemie Verheijen Maassen uit Rijkenvoort van harte feliciteren met haar 70ste verjaardag. Dat gaat allemaal gebeuren op 29 september. Namens Piet, Hans, Paul, Lydia, Fien en Pieter. En ze hield heel erg van de Luffelpolka.

0: Ja, Ernst Mosch en de Luffelpolka en Wieso de Polka zo heet. Nou ja, ik denk dat ik dat niet wel voeten lekker, toch?
1: De verlaten felicitatie.
0: Iedere zondag heb je in postbus 31 ook ruimte voor de verlaten felicitatie. Want heel veel leiden zien er gewoon ruim op die bij. En dat is hartstikke prima. Dat kunnen ze allemaal inchecken via het formulier natuurlijk, dat ze op een website vindt. Maar de verlaten felicitatie is er voor de leiden die het heel druk hebben gehad. Als je het gaat zien vergeten of er opeens aan denken, hé, wacht even, ik kan iemand feliciteren, dat wil ik heel graag. Nou ja, altijd allemaal naar mij toe komen via de gratis L1 app. Veel berichtjes binnengekregen, dus ik neem ze hier met zich door. En dan beginnen we met het volgende bericht. Afgelopen vrijdag is onze maat Jeroen Moorsoet Hirkebosch 40 jaar geworden. Met alle lieve groetjes vanuit het schoonste hoes in de Ardennen, Spatzwili. Dave, Luc, Christophe, Glenn, Koen en de vrouw en kids met een hartje erachter. Dat is ook belangrijk. Goedemorgen, ik, José Klaassen, wil mijn kleindochter Bo Stikkelbroek feliciteren met haar 13e verjaardag en een super schoene dag wensen. Tot straks van oma José. Goedemorgen, ik zou graag mijn broer Harsnikers uit de Tour willen feliciteren met zijn 78e verjaardag. Tevens ook eens kleinkind Gijs van Melek uit Stramprooi. Hij wordt 15 vandaag. Mat en Toos uit Rooi. Ook nog een briefje van Mariette Verheijden uit Rooi. Goedemorgen, ik wil Dolf Thijssen feliciteren. Ik moet hechten. En is dinsdag jaar. Van harte gefeliciteerd van Marleen, Guus en Mariette. Een briefje kan ik van Mia Spee uit Heur. Ik wil hier een pleetje aanvragen voor haar maan, Peter Spee. Hij wordt donderdag en oktober 73 jaar. Chat van harte, Parficia met 10e verjaardag. Ik hou van die. Doe maar een leuk Limburgse pleetje als het kind. Ja, ik heb meerdere verzoekjes binnengekregen voor Limburgse pleetjes.
2: Goedemorgen. We willen feliciteren Huub Trepels met zijn 66e verjaardag. Driemer en zo'n pleintje van Koen Perjeng. En een hele fijne dag gewenst van jou en Diana Meert en Zoet-Hulsberg. Ik geniet er samen van.
0: Nou, dat gaan we bij deze doen.

Carbon en een Limburgse classic. Klassieker kunnen we dan nog goed zeggen. Koempel Scheng. Als verzeugske bij de verlaten felicitatie. En niet getreurd als ze te laat was voor de verlaten felicitatie van dit oor. Want in het volgende oor en in het oor daarna al nog alle ruimte voor verlaten felicitaties. Die ze goed kunt doorgeven via de gratis L1-app. Even inspreken of een tekstberiefje. Het is allemaal prima wat mij betreft. Straks natuurlijk gaat dat gebeuren in het tweede oor. Maar gewoon nog even stilstond bij iemand die afgelopen week jarig was. Nee, tenminste, op 23 september is er 77 geworden. Ik heb het over de maand die achter dit nummer zit.

De harenbeuren gaat griezer, de huid gaat gerimpelder, maar nog steeds still going strong, zeg ze dan in Goed-Limburgs. Bruce Springsteen, 77 geworden met The River. Straks huurt natuurlijk oor 2 en 3 van de postbus. Heel veel felicitaties en verzoekjes die daarbij huren. En de reclameblok die is nog weer opgedoken. Dus straks me, zo Neil Diamond, dat zeg ik, Beautiful Noise.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar HollandsNieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
8: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
7: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
9: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg.
9: Bus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Sjoerd Duikaerts.
11: Een hele goeie morgen en welkom bij het tweede oor van Postbus 31. 3 minuten over 9, alle ruimte en tijd zometeen voor 10 felicitaties. en de bijbehurende verzoekjes. Eerst even naar de actualiteit. Nou, een artiest die ja, toch behuurlijk in een neutswal krachtig van alle kanten van langs. Er kost het eigenlijk niet gewoon doen. Ik heb het over Ed Sheeran. Het ging natuurlijk over het conflict in Gaza. En wie dat impact had op zijn optreis. Door bijvoorbeeld de controverse rondom de rapper die in zijn VUR-programma stond. Macklemore. Nou ja, daar is heel veel over gezegd, heel veel over geschreven. Het greep Ed ook aan. Hier zou het hulp kunnen gebruiken van de A-team.

de maan deed volop en het neus wou. Maar goed, er is nu genoeg overgezag. Ed Sheeran en The A-Team. Hey, een postbus 31. Boe, ik nu snel weer gewoon met de felicitaties en bijbehorende en verzoekjes die hier binnengekomen. Bijvoorbeeld een bericht uit Mierlo. Brabant is dat toch? Ingrid en Peter van den Hurk, die schreven: Us Nisjeke, Anita Jambroers uit de Postocht, is 24 september 60 jaar geworden. SR Zeus is altijd vief en monter. Groetjes van Ingrid en Peter. Nou, geloof ik meteen. Tegelen post van Bets van Ree. Die schreef het volgende: Mien Beenders uit Mosbree, die wordt vandaag 81 jaar. Haar eid-collega's Leni, Gerry, Annie, Mien, Nelly, Rini en Bets wensen die een fijne dag en nog heel veel gezondheid. Leefst een Limburgs pleetje, dat zou ze leuk vinden. En dan geren het tweede en derde oor. Nou, zoveel vooral het tweede oor dan even doen, dat is nu. Groetjes en dank voor de gezellige en leuke uitzending. En dat Limburgse pleetje komt er al, maar ik heb er nog meer binnengekregen. Uit Borg en Mestreeg van Iris en Eva Bruns. Veel willen als dochters geer een pleetje aanvragen voor ons mam Henny Bruns uit Gelijn, uit de wereldstad. Ze werd, dat is gisteren gebeurd, hè, de 26e. Ja, ze is 70 jaar geworden. En ze verdient het om extra in het zunkje gezat te werden. Geer het pleitje geniet van het leven van chef Diederen. Omdat ze ondanks alles wat nu in haar leven spuilt, vooral ook maar genieten van het leven. Leef mam, veer houden van die. Wordt getekend Iris en Eva Bruns. Kom voor zo op terug op dat verzoekje. Maar ook nog even naar Meersen, post gekregen van Ingrid Penners. Ger wil ik een pleitje aanvragen voor mijn man Bert Penners. Die morgen 70 jaar wordt. Bert is degene die op de voorgrond wil staan. Maar die hem kent, die weet dat hij altijd heel goed voor anderen wil doen. Bert helpt van koken en dan vooral voor kinger en klinkinger, maar ook voor familie en vriend. Veel luisteren elke zondagmorgen naar uw programma en veel ontbijten nog smakelijk bij deze. Vergeneten nu al 5 jaar van ons pensioen. Ons motto is geniet van het leven. En dat kan zeer zeker ook in de kleine dingen zitten. Als bijvoorbeeld koffie drinken met vriend op donderdagmorgen op de markt. Daarom zou ik dat leed geniet van het leven ook geven Bert aanvragen. Alle lees van die vrouw Ingrid.

Chef Diederen wordt gebroken en geneet van het leven in de originele versie uit 1979. Tenminste, dat staat erbij en dan neem ik maar aan dat het woer is. Postbus 31 op zondagochtend betekent wel verzoekjes en felicitaties en die komen ook uit Heerlen bijvoorbeeld. Op 30 september is Aninice in gebroek jarig. Ze wordt 89 jaar. Het is mijn nisje, maar ook mijn vriendin. Ik wens haar in een hele schone dag waargetekend. Nelly Hopen uit Heerlen. Een brief uit Altweer ter Heide van Leen Bijn Gele. Voor Jacques en Marlies Gele, beter bekend van tuincentrum Neerkeshoof. Die zijn op 24 september 50 jaar getrouwd. En vandaag is er een groot feest. Van harte gefeliciteerd Jacques en Marlies van de ganse familie Gele. Geer het pleetje van ZZ en de Maskers. La Comparsa. MUZIEK

0: ZZ en de Maskers en La Comparsa. En 17 minuten over 9 en postbus 31. Zondagochtend LN, maar...
1: Een jarige vergeten? Laat het weten. Dus haas je rapje, stuur een appje naar de L1-app.
0: Ja, zeker, want ik heb natuurlijk een hoop felicitaties van tevoren binnengekregen. Ruim op die, neem ik ook allemaal met. Maar ze denkt, ai, ik ben gaat aan de late kant... en ik zou nog GRD of D willen feliciteren of een verzoekje willen aanvragen. Nou, probeer het in ieder geval via de gratis L1-app... en die zeker dikster inspreken mag altijd. Een briefje tikken vind ik ook prima... Ja, en misschien zijn er wel lui die zeggen... nou, weet ze, ik zou het wel leuk vinden. SD en D even voor mij bels. Hem of haar live op de radio te feliciteren op zondagochtend. Nou ja, geef acht dat vooral even door. Dan ga ik daar mijn best voor doen. Daan, nou, hij heeft een bericht gekregen van Huub Hansen. En die wil graag zien vrouw Truus feliciteren met haar 74ste verjaardag bij deze... is dat gebeurd. Nog een briefje van een Huub, maar een andere Huub Niemans... zoet Reuver, van Opperruiver. Morgen wordt mijn leefvreuke Mia 79... na een vervelende periode met een bekkenbreuk en een nieuwe heup... krabbelt nu weer uit het dal. Een goede dag gewenst en natuurlijk de hartelijke felicitaties van Huub. Een briefje uit de Vlodrop van Mia Reis. Geer wil ik mijn zuster Leni Ritsen uit Herkenbos feliciteren met haar verjaardag, 30 september. Weert ze gewoon alvast doen en applaudisseren. Want ze wordt, jazeker, 93 jaar. Dat is een staande ovatie weer. Ik zou voor haar hier een pleetje willen aanvragen. Roet, roet, roet, zien de roezen van Tai Tai.

Tijd uit Maastricht met roet, zien de roezen. Een briefje gekregen uit Welte, Heerle, van Maria Merke. Onze wandelvriend en supervrijwilliger Marcel Rompelberg is 1 oktober jarig. Je zit altijd voor eerder en veerig. Geer een schoenpleetje voor deze kanjer. Van de ganse wandelclub door weer en wind uit Heerle. Ja, en ik kan zo rooien hoe niet die wandelen, eigenlijk altijd. Gewoon echt aan voor het gemak van hoed. En ik zat te denken, ja, weer een wind, een schoenpleetje, wat past daarbij? Nou, ik dacht aan deze van Bob Seger. And the Silver Bullet Band, Against the Wind.

0: Bob Seger en de Silver Bullet Band en Against the Wind, speciaal voor, ook nog even erbij, Marcel Rompelberg van de wandelclub Door Weer en Wind. Nou, ik doe even naar Boete, in Maastricht is het prachtig zonnig weer, dus wil ze nog een wandeling gaan maken, nou, dan is vandaag misschien wel een ideale dag. Ondertussen struimen de appjes voor de verlaten felicitatie binnen. De kind ze nog altijd doorgeven via de gratis L1-app. Maar ook veel berichten binnengekregen. Groen ruim op tijd via het aanmeldformulier op onze website. Daar kan ze gewoon heel goed voor goed plannen. Dus als ze dat makkelijker vindt, dan kan ze het waarschijnlijk ook niet meer vergeten. Een briefje uit Linnen gekregen van Nancy. Op de 21 september is Leni Schumacher jarig. Mam, oma, verwensen zich een hele, of u moet ik zeggen, dan zet u, een hele fijne dag toe. Als het kind geeft een spanstalig liedje van Frank Galan.
1: L1. Dit is Postbus 31 met Sjoerd Duikaerts.

Galan en Maria Reina del Mar. En dan komt de zon vanzelf te vuurschijn. Als je niet boeit is, dan wel via de radio. Of misschien wel via het volgende leedje. Want ik kreeg nog een felicitatie en een verzoekje binnen. Oet Heidse van Jo en Jacqueline van Bugnum. Veer feliciteren het gouden bruidspaar Geert en Marlies Rutte van Ratingen Oet Echel, die op donderdag en oktober aanstonden hun 50-jarig huwelijk vieren. Geert en Marlies, van harte proficiat met deze prachtige gouden mijlpaal. We wensen u voor de toekomst nog heel veel geluk en een goeie gezondheid samen. Lees van Jo en Jacqueline van Bugnum Oet Heidse. Geer een pleetje van de classics. En het is ook een klassieker. Oet Stramprooi natuurlijk. Yellowstone of Ecuador.

De Classics en de Yellow Sun of Ecuador. Het is Postbus 31. Het tweede uur gepast, dus we hebben dadelijk nog een oor te gaan. En nog heel veel verlaten felicitaties. Maar eerst...

van Akpos gekregen, het klummen van Gerda en Von Heijmans. En die hebben het over de buurvrouw Gerda Franses Slange. Die willen ze dan nog langs deze week feliciteren. En als het kind Geer met de Festwies Polka. Nou, dat kind.

0: de Rieslander muzikanten en de Fest Wies Polka. En dan is het er nu tijd voor...
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, wat ieder oor kent ze doorgeven. De verlaten felicitaties. Misschien best te vergeten. Is het erbij ingeschoten? Had ze druk? Of denk ze, hey, dat is eigenlijk wel leuk. Dat wil ik hier doen. Geef het door via de gratis L1-app. Dat deed bijvoorbeeld Leni Bemelen. En dat is een appje voor Jenny van Krieken. Dien koffie vrun wens ze zich een spoedig herstel... en dat ze maar weer gauw op de band mag zien. En dan nog een berichtje van Jolanda. Hallo, ik zou hier een pleetje aanvragen... voor mijn leefste maan Henk Bokkers uit Herten... die aanstaande woensdag zijn 65e verjaardag viert. En dat gewoon voor samen vieren met de kinder en de kleinkinder. En ik moet alvast zeggen, ik heb meerdere verzoekjes binnengekregen... En ik denk dat ik er ook gewoon vuil gewoon draaien in dit blokje. Dus na dit verzoek komen er nog meer voorbij, hoor. Maar even terug naar het berichtjes van Jolanda. Die wil dan Geer het huren het pleetje van de zon zien zakken in de zee. En dan bedoelt ze volgens mij zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld.

0: Daan, Jolanda, Veur, Huireman, Henk, Bokkerzoet, Herten, Rutger van Barneveld, een zwoele zomernacht in de postbus bij de verlaten felicitatie. En Jolanda, ik kan die verklappen, dat ze mijn dochter al een groot plezier met gedaan. Want die heeft waarschijnlijk toes voor de tv-ston springen op dit leedje. Mie, een verlaten felicitatie, zien er binnengekomen. Bijvoorbeeld van Fred en Ellie. Geren willen weer Jan Ruiters feliciteren met zijn 74ste verjaardag. En een berichtje binnengekregen. Is een berichtje van Petra van Tongeren. Is een verlaten felicitatie voor mezelf. Ja, voor haarzelf en niet voor mij. Morgen wordt ze 63 en ze zou hier daggeluk van Roanezen willen huren. Let kind Petra. En ook namens mij alvast van harte proficia. Geniet van dit prachtige kleine leedje van Roanezen.
1: Daggeluk, wat leuk. Kom de geest sinds lange tijd weer eens bij mij op bezoek. Was hier de toch geweest, we zaten samen op ons zelfgemaakt terras. Al in de zon, korte boeks, plastic tas.

dagelijk. Wat leuk, op een zielen oude trots een tafel vol. Al de buurt, de koffie haalt die kloor. In de berenboete bij het restaurant. Langs de tractors in een wolk van zilverzand. Elke dag, die was nee, als de naten verre voor boos schilderie. Er stiet een tas op de gang en die tas die laag naar mee. Ze waagt als er lang en soms zit ze heen. Wanneer gaan we een keer samen naar boete toe? En dan wil ik dat wel vertellen, maar ik weet nog niet hoe.

Het druppelt nog in het pleetje daggeluk van Roanesse. Dat gaat het vandaag niet doen in Limburg. Het wordt een prachtige zonnige dag. En zeker met al die felicitaties en verlaten felicitaties die nog binnenkomen. Groenveren, gratis L1 app. Zie je dit berichtje? Dat is een berichtje van Marlies Dirks uit Brunsum. Goedemorgen. Gonsdag 23 september heet Jacques Dirks, dat is minimaan, de schoene leeftijd van 80 jaar bereik. We hebben er een schoen fieske van gemaakt en we willen Jacques dan nog langs deze weg nogmaals feliciteren. Maar liefst de kinder, kleinkinder en de rest van de familie. Ook een briefje van de broers en zusters Schouten voor Wim, die afgelopen donderdag jarig was en nou nog enkele felicitaties die daarbij horen. Want ook nog de jongste uit het gezin, Carla, die wordt 64. Als het mogelijk is, geef een pleetje van de Cats. Want daar zien we met z'n allen fan van. Dan kun je erop dansen.

The Drifters, Dolly Parton, Emmylou Harris, Bruce Springsteen, noem het maar op. Ze zongen het allemaal vuil, verschillende versies van dit liedje Save the Last Dance. Maar dit was de versie van The Cats. Op verzoek in een verlaten felicitatie. En daar komen er nog meer van binnen. Even kijken, een briefje van Marlou Graus. Zou ze zich een pleetje willen drijven mine maan? Die wordt dinsdag 29 september 67 jaar. En heer het Wim Graus. Steven Zwiertkumper. Heer logeert momenteel in Glana in Glijn, omdat ik met vriendinnen op vakantie ben in Zeeland. Dus is een felicitatie vanuit Zeeland, waargetekend zien vrouw Marlou. Ook nog een verzoekje binnengekomen van Tje Bruyne. Geer een pleetje voor Mia Linsenbruyne. Die werd dinsdag werd hij 80 jaar. En als het kind een pleetje van de Mooshoofd Paatzengers. MUZIEK

Van Brooy, de Mooshoef, Paatsengers en Hollandsch Lieren. Ja, ik hoop dat ze dat Gert van Nips opgestoken. Postbus 31 met zometeen in het volgende uur weer een rundje verlaten. Felicitaties, dus Hubs nog gaat door te geven. Doe dat via de gratis L1-app. Ik had het juist over een liedje. Dat was Save the Last Dance van The Cats. Natuurlijk wel verschillende versies. Dit is ook een andere versie van een origineel. Dit oor af te sleten. Het origineel is van Townes Van Zandt. Dit is de versie van Samantha Fish en Jesse Dayton. En het is een prachtig liedje. I'll be here in the morning.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè.
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
11: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
12: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
14: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
15: Stiel heggenschaar. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
16: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
17: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
18: Bus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Sjoerd Duikaerts.
19: Een hele goeie morgen en welkom bij het derde en laatste uurtje van de postbus van deze zondag 27 september. Maar niet getreurd, hè, want het is een bomvol oor met heel veel verzoekjes, felicitaties, ruimte voor de verlaten felicitatie. En nog even een korte blik op de actualiteit, muzikaal gezien dan, want ja, vrijdag stonden ze daar op de plek, precies 50 jaar daarvoor we begonnen. Ik heb het over U2, gaf een speciaal optreden op de Shawl, hoe die band dus een halve eeuw daarvoor was begos. En een van de nummers die ze vrijdag speelden, dat was dit liedje.

50 jaar geleden begon het allemaal voor deze band. U2, With or Without You. En dat wordt een vrijdag gevierd op de Schalboot waar begon. Hoe dat bandje wordt opgericht door een paar tieners. En vrijdag speelden ze dus ook dit nummer. Goed, het gaat natuurlijk allemaal om de felicitaties. En de bijburende verzoeksgezinnen in de postbus. En die zien er ook in dit oor weer volop. Laten we beginnen met vaste klanten, kind ze het wel nemen. Dan vermotten van nou, Nieuwe Kerk aan den IJssel een brief. Van Marlies en Servi Broens de Gel. Gisteren was schoenzuster Fini Broens Mertens jarig. Vanuit de Nieuwe Kerk, schikken van die gitaar met een dikke proficia. Die gaat naar voelender. Fini, verhopen dat ze een hele leuke dag hebt gehad. En verwensen zich nog heel veel fijn jaren toe. En een dikke knoevel van ons Marlies en Servi. Daan, een bericht uit Klummen van Jan en José Sogelé Broens. Gisteren vierde Servi Broens in Nieuwe Kerk aan de IJssel zien een 73ste verjaardag. Dus hier feliciteert zelf iemand, maar hij wordt ook gefeliciteerd. Servi is momenteel herstellende van een operatie die hij onlangs moest ondergaan. Behalve een van harte proficia met zien een verjaardag, wensen we hem dan ook een groot en volledig herstel. Tevens vierde ook schoenzuster, zaterdag, Fini Broens, Mertens uitvoelender, haar verjaardag en dat wordt de 83ste. Fini is nog steeds 4 dagen per week actief als vrijwilligster bij zorgcentrum het Broek en voelender. Boezier, creativiteit, kwietken bij en met de boeners. Ook voor haar vandaag een extra felicitatie via de radio van Jan en José uit Klummen. En dan denkt ze, nou, dan zullen we dat wel zien. Nee, zeker niet. Want ik had een bericht gekregen van Erik en Astrid Horsmans. We willen hier onze schoenbroer Servi Broens, inderdaad, uit Nieuwe Kerk aan de IJssel, feliciteren. Die gisteren dus zien een 73ste verjaardag vierde. Dat zien de vaste postbus 31 loestreers. En we wensen hem dan ook via deze weg, samen met Marlies, een hele schoene dag toe. Geer een Roon Heijzen nummer als het gaat. En Roon Heijzen hebben we al een keer gedraaid, maar ik ben ergens ook wel van mening dat ze Roon Heijzen niet diks genoeg kind draaien. Levig groet en een dikke knoevel uit Klummen. En inderdaad, nog een keer de mannen uit Amerika. Deze keer met het prachtige Blieve Loepen.

prachtig nummer van de Rowenaise en Blieven Loopen. Want zo is het natuurlijk 18 minuten over 10. Zondagochtend is natuurlijk de tijd voor Postbus 31. Met die felicitaties die zien binnengekomen. En bijbehorende verzoekjes. Bijvoorbeeld Oetmoos Mechelen van de Marijke Zon. Goedemorgen. Afgelopen donderdag 24 september waren Fiti en Guus Bisschop, die in Hoensbroek woonen, 50 jaar getrouwd. Dat verdienen een dikke proficia. Fiti en Guus, gefeliciteerd. En nog heel veel jaren samengewinst van Waddy en Marijke. Het gouden broedspaar is fan van Dire Straits. Dus een nummer van die groep zou heel leuk zien. Gert dat? Alvast blank? Jazeker, Gert dat.

Dire Straits. En So Far Away in zijn nummer zegt het ieder dat maandag zondagochtend is. Gewoon rustig opstarten. Een briefje binnengekregen in de postbus Hoete Hulsberg van Agnes Janssen Kwaks. Goedemorgen. En vanmorgen zien er 3-jarigen die we willen feliciteren. Woensdag 24 september was Maria Martens Hoet Klummenjarig. En van de Kaartmoren, zo wie ze dat in het Limburgs zegt, van de maandagavond. Rina, Jacques Wiel en Agnes wensen haar een gezond jaartouw met veel geluk op de kaartavonden. Ach, Chris Wilmshoed Hulsberg is een Valkenbergs meidje. Feliciteer haar met haar verjaardag van gonsig 24 september. Deze veer wensen voor Ach een heel goed nieuw levensjaartouw. En als laatste is een vrolijke Jetty. Dat is Jetty de Leij Faber uit Maastricht. Een van onze guldansers die vrijdag 88 keerskes, in Maastricht zeggen ze dan geloof ik bougies, mocht uit blozen. De Winse Magne en de dansvriendinnen een heel gezond en gezellig dansjaartouw. Bella Luna misschien van Essebleef of een tango van Malando, vraagt hij. Nou, ik wil niet te veel verklappen, maar het sowieso mag een tango van Malando kunnen weuren. Eerst nog even naar IJsselstein, brief van de Smitjes. Goedemorgen. Voor us zuster Gergeurs Keizers, een van de Smitjes uit IJsselstein, die wordt namelijk 30 september 75. Zelf vraagt ze heel dikst leedjes aan voor anderen. En nu is het haar gebeurd. Van harte proficia met die komende verjaardag deze week. En nog heel veel schoenjaren. Gewinst door de Smitjes. Ja, maar daar zien mijn berichten over binnengekomen. Hoor. Van Ans van der Hof Keizers uit IJsselstein. Is zuster, die vraagt wel iedere zondag een pleetje aan voor een andere. Maar nu zelf gaat de virus is aan de beurt. En verwensen haar samen met de familie en de vriend voor de komende jaren heel veel geluk en gezondheid touw. En nog een van Siep en Dini Nijssen, ook uit IJsselstein, en die willen ook Ger Geurts, Ger van de Smit, feliciteren met haar 75ste verjaardag. Dat wordt gevierd op dit dag samen met Toon en de familie en de vriend. We verwensen haar nog jaren in de goede gezondheid namens Siep en Dini en de familie Nijssen. En nog een van Hanny Keizers. Veer de Smitjes, ja, ze zien met vuil. Uit IJsselstein wil een pleetje aanvragen voor Ger Geurts. Nou, we weten inmiddels 30 september wordt ze 75. Weer een nieuwe mijlpaal in het leven. En die vrucht is altijd muziek aan voor anderen. Is zelf aan de beurt, als het mogelijk is. En een tango, want een kind ze door de kamer zwieren. En ja, we hebben het zus al gehuurd. Ik had het al een beetje verklap. En een tango van Lando Ole Guapa.

0: Malando. En hopelijk is er flink door de kamer gezwierd. Postbus 31 draait natuurlijk allemaal om die felicitaties en verzoekjes, maar er is me.
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Ja, want misschien wil ze vandaag nog op paad. Dan kan ze van alles ondernemen. Dan kan ze ook kijken op onze website l1nieuws.nl. Dat zijn altijd cultuurtips voor het weekend. Maar er is vuil me. Ik krijg een briefje binnen van Angelique.
2: Vandaag vindt om 13:30 middags de jaarlijkse herdenking plaats hier op Deelil Bos. En dat is voor alle geallieerde vliegtuigen die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. Een eerbetoon aan de vliegtuigbemanningsleden die hun leven hebben gegeven voor het herwinnen van onze vrijheid. En bemanningsleden die hun leven hebben gegeven voor het herwinnen van onze vrijheid. En we beginnen dus om 13:30. Er zijn toespraken door onder andere Martin van Bedijk, onze voorzitter, door de burgemeester Jos Hessels, door Martin Hazebos, luitenant-kolonel buitendienst van de Wapenbroeders afdeling Remun en Venlo en Defensie Connect Remun, en door Malachias van de Abt-Abdij Del Vos. Daar werden kransen en bloemstukken gelegd en de namen van de vliegtuigbemanningsleden die werden voorgelezen. Er is muziek van de fanfare van Sint-Josef van Pij en van de Pipers and Drums Society van Castle Daldenvoor. En zangeres Britt Everson kunt enkele passende liederen zingen. Je zit allemaal van harte welkom bij de Abdij Del Bos om 13:30.
0: Dank u wel voor het doorgeven, Angelique Stedt, genoteerd. Dan terug naar de felicitaties. Een briefje uit de kunder gekregen. Geer Willeveer, mam en pap Osdochter Marielle feliciteren met haar 30ste verjaardag komende dinsdag 29 september. Tegelijkertijd wensen we haar heel veel succes en plezier met haar nieuwe job bij de Veiligheidsregio Zuid. Ook heeft ze een jarig jubileum te vieren. Ze woont namelijk nu precies een jaar in haar appartementje. Daarom geer het nummer van Ondiep, het hutje op de hei.

lees van zijn vrouw Nelly. Ja, sorry, ik was even in de veronderstelling dat ik muziek aan het draaien was, maar het was een prachtig liedje, Het Hutje op de Hei. Ondertussen ook nog binnengekregen een verzoekje voor Peter Jacobs, uit Blierik van Nelly Jacobs. Die wordt 75 jaar, althans het is er vandaag geworden. En hopelijk mag ze het nog heel dik vieren. Dit is het prachtige liedje De Piano Man van Billy Joel.

Billy Joel en de Piano Man, hij in Postbus 31 op LN Radio natuurlijk. Ik ben een felicitatie binnengekomen vanuit Maastricht. Ik wil hier een pleetje aanvragen van mijn lieve vrouw Tini Olbrecht Kronenberg. 30 september wordt ze 80 jaar en ze zien al ruim 54 jaar getrouwd. En een dikke proficiat van Klaus Dieter Olbrecht. Ook post gekregen uit Vlorp. Goeiemorgen. Dinsdag 29 september is mijn zuster Jean Fransen van Opperuiverjarig. Ook is dan Piet van de Bijk uit Vlorpjarig. Geer voor allebei een schoon stukje bluesmuziek. En dan heb je gedacht aan een polka, ik moet trenken. Is het geit van de Blechhoven. Jean en Piet proficiat en geniet van de muziek. Aldus Henny van Soest, nou Henny Godneus, het geit zeker

Daar blijf je af en komt er een kei op L1, zo zou ik kunnen zeggen. De laatste reguliere verzoekje. En dan gewoon nog over naar de verlaten felicitaties. Dit is een bericht uit Einekoezen. Hallo, mijn vrouw Mirjam Rovers werd 24 september, dat is al geweest, 65 jaar. Nou, dan is ze al 65 jaar geworden. En mijn schoenman Toos van der Borgoed Heidse, die werd 3 oktober, dat gewoon nog weer stoorn. 92 jaar uit zou schoen zien en ze een pleetje van Roger Whittaker zou ze kunnen draaien. Proficiat van Brit, Kim en

0: Roger Whittaker. And the last farewell. Ja, en dan is het tot tijd voor...
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, ik heb er vuil binnengekregen en dan moest ze altijd gewoon kiezen. En ja, dat dan ik met pijn aan mijn prei, want ik ken niet alle verzoekjes draaien die zien binnenkomen. Maar de felicitaties, die ken ik zeker wel meenemen. Nou, laten we eens even gewoon luisteren.
2: Goedemorgen, Alain. Goedemorgen. Zonnige zondag.
0: Zeker, zonnig.
2: Heb ik een verzoekje van mijn verlaten verjaardag... van mijn schoonbroer Jesper van Rooyen... van Kim. En de aanvraag is Lady Gaga met Bruno Mars, Die With A Smile. Hopelijk draaien we hem nog. En een fijne zondag. Hoi hoi.
0: Ach, vind ik een hele fijne zondag. De felicitatie die is in ieder geval helder, luid en duidelijk overgekomen. Briesje binnen kregen ook nog op de valreepuur van Wiel en Nettie Luis. Een felicitatie voor Jacques van de Heuvel. Deze morgen jarig. Dus dat wil ook een schoenviesje. Daar nog even kieken binnengekregen. Een briefje van op Ruiver. Ja, september is een vies maand. De 11e was nauwjeurig. De 18e was Eveline aan de beurt. En grondsdag de 30e viert Simone haar verjaardag. Draai maar wat leuks. Proficiat nog een keer voor alle drie groetjes van René en Ine. Ook nog een briefje van Frank Klaus. De kans te laat, maar toch op die. Nou ja, zeker op die. Gonsdag gebeurt de Mariet van der Loo Bremmers, 85 jaar in Gooi Gezondheid. Een leedje zou leuk zien. En nog een briefje van Mia. Die wil een pleetje aanvragen voor alle leden en oud-leden van de kapel. De Putter Seniorenkapel. En ja, ze ligt aan aanvraagsboede muziek van Dan Kump. Ja, hoe is eigen provincie, toch?

Happy Kravoet, Maastricht natuurlijk. En uit Limburg komt de muziek, voor de lui die het nog niet weten, dan werd ze het noemen. Maar dat is bij de meeste lui wel bekend. En zo kom ik langzaam aan het eind van deze editie van de Postbus 31. Ik heb geprobeerd hem alle verlaten felicitaties ook nog met te nemen. Ik check het even, ja, ik heb bij niks meer op mijn lijst gestaan. Maar ik kan natuurlijk wel weer die felicitaties indienen voor volgende week en alle weken daarna. En dan denken ze natuurlijk, ja, wie dan nog aan? Kijk even naar onze website l1.nl. En daar kan ze het programma aanklikken, Postbus 31. Daar vindt ze ook het formulier, de felicitatieaanvraag. Moet even aantikken en dan kan ze alles invullen. Ach, het liedje dat ze erbij zou willen huren. Dan heb ze een grotere kans dat het gedraaid wordt. Als dat ze met een late of verlaten felicitatie komt. Want dan is het toch denk ik een beetje kiezen of delen. Goed, wat dat betreft hebben we de administratie bijgewerkt. Rest me nog te zeggen dat ze vooral kind blijven luisteren naar L1 Radio. Zo meteen zit Ruben Veurdig Veerdig. Had er gisteren al zin in zaterdag. En dadelijk heet er zin in zondag. Drie Orlaank is er bij dich met heerlijke muziek. Rest me te gaan nog een heel schoon weekend te wensen. Ik loer naar boeten, ik zie het zonnetje schijnen. En ik blijf het zeggen, als het boeten niet schijnt, dan kun je het wel via de radio bij dich. Hoi je en tot de volgende keer.

0: voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
6: Lees Verkeerde Afslag van Nikki French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nikki French. Nu in de boekhandel.
7: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
8: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
9: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
10: Met Rousseau chocolade.
9: Kijk op rousseau.nl.
8: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
11: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, oh, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
12: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
11: Huub's lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
13: Een nieuwe dag is aangebroken. En terwijl het dorp ontwaakt, is voor ons de werkdag al begonnen. Opnieuw krijgt een trap een prachtige nieuwe uitstraling. Vakwerk, afgewerkt tot in de puntjes. Daniëls Traprenovatie. Vertrouwd dichtbij.
14: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
15: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden, en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg.
16: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
17: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
18: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
16: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
17: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
19: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
20: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
21: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
22: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
23: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
24: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
25: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
26: Vergeet je niet in te smeren.
25: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
24: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
27: Groenselenvlaai, kiersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
28: Een fijne dag zit vaak in iets kleins. Zoals een glimlach of gewoon even samen zijn. Bij Vivantes draait het niet alleen om zorg, maar om leven. Past dat ook bij jou? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
29: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hoeimakers, Badkamers en Tegels in Oostrum.
28: Kom jij ook werken bij Vivantes? Kijk op werkenbijvivantes.nl.
30: Meneer, mag ik u wat vragen?
31: Ja.
30: Waar kent u Hazy van?
31: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
30: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
31: Oké.
30: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
32: Stiel kettingzaag? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: Taylor Swift hier net op die heerlijke zondagochtend met Open Light.
1: Zin in zondag.
0: Ik denk dat er best wel wat mensen zin hebben in deze zondag. In hoeverre dat die zin ingelost is eigenlijk. Want we gaan richting de 26 graden vanmiddag, heb ik me laten vertellen. En het beste van het hele verhaal is dan eigenlijk nog dat de komende dagen doen we dat nog eens dunnetjes over. Misschien wel richting de 30. Ja, ik vind het altijd lastig om welke weerdienst je eigenlijk moet moet kunnen bouwen. Welke je moet vertrouwen, zeg maar. Want het kan ook alles met graden schillen. Nou, in ieder geval één ding dat zeker is. Dat het behagelijk warm gaat worden. Een zeer deftige nazomer staat er de komende dagen voor je klaar. Ja, zit ik te denken over zomer gesproken. Ik heb Rutger van Barneveld goed nog een keer de kast halen. Dus woelen, nazomernachten.

Het digitale podium werd bezet door The Outfield met Your Love. Heb je trouwens wel eens van pickleball gehoord? Ja, veel mensen zijn natuurlijk bekend met padel. Dit is een soort andere, iets kleinere variant. Er is ook geen augurk mee gemoeid. Maar het is wel ontzettend populair. Ja, ik wil zeggen, aan het worden is het eigenlijk al. En in Amerika is het al de grootste groeiende sport. Maar hier staat het nog een beetje in de kinderschoenen. Maar goed, wel flinke populariteitstoename. Zeker in Posterholt, want daar hebben ze een grote pickleball-toernooi. Daar hoor je zo meteen meer over.

0: De Fever Dream van Alex Warren hier net bij L1, waar de sport pickleball dus even centraal staat. Ja, zoals net al gezegd, er is geen augurk mee gemoeid. Nee, ik heb alles gelezen, maar er zijn verschillende theorieën, dat het hondje van de bedenker Pickle heette. En dat het zodoende de naam pickleball heeft opgeleverd. Of het balletje waar je mee slaat vertoont enigszins de gelijkenis met een augurk. Nou, misschien zijn beide verhalen wel waar. Het pickleball, dat is in Amerika al jaren de grootst groeiende sport. Maar hier is het relatief klein, maar ook wel zeker populair. Het is een beetje een kruising tussen tafeltennis en tennis op een veld ter grootte van een badmintonveld. Dus laten we zeggen, voor het gemak, tussen die drie, badminton, tennis, tafeltennis, zoiets is dan pickleball. En er is dit weekend in Posterholt een groot pickleball-toernooi. Jeroen Raamakers van de organisatie.
1: Ja, dat werd steeds groter, want er werd steeds meer animo om dat als het ware mee te maken. We hebben wel het geluk dat we hier in een regio zitten met België en Duitsland vlakbij. Dus er komen veel internationale spelers. En mensen vinden het toch wel leuk om tegen andere spelers te spelen over de hele andere lijn.
0: Ja, dat kan ik me niet bevoorstellen. Het Limburg Open Pickleball heet het. Vandaag de laatste dag van dat toernooi. Dus ik denk dat er dan vandaag de oude winnaar op de bus kunt. Zit denk ik eventueel een trofee. Klinkt wel leuk. Toch iets van een vergulde augurk of zo. Zodat we alweer een aparte vorm krijgen natuurlijk. Hè. Mensen toch misschien niet snel naar augurk denken, maar een ander niet nader te noemen gebruiksvoorwerp.

is eigenlijk nog één groot mysterie, één groot open einde eigenlijk. Want Joshua Caddison, die je net hier hoorde, schreef dit nummer, Jesse, als een soort muzikale brief aan zijn ex-geliefde. En dat nummer dat werd vervolgens een grote hit in Europa. Staat vooral bekend is een beetje omdat verhalende, bijna een soort filmische tekst. Maar ja, het mysterieuze, of die ex deze plaat heeft gehoord, wat ik wel aanneem. Veel mensen kennen dat die plaat dan laat staan dat die over jou gaat. Dus je moet ook wel eens hebben gehoord. Maar of ze terug is gekomen bij die Joshua Caddison. Ik vrees dat we het nooit te weten gaan komen.

0: deze plaat te denken. Als je hem nou hard genoeg hebt gezet de afgelopen minuten in je auto, dan had je een beetje gratis stoelmassage.
1: L1.
2: Zin en zondag.
0: Heerlijke house-deuntjes op naam van Clementine Douglas en Calvin Harris. Waar dit The Blessings. Trouwens, we hadden het net al over pickleball. Een leuk sportief evenement in Posterholt. Wat daar dus plaatsvindt dit weekend. Of nog bezig is, denk ik wel. In Leeuwen dit weekend is iets heel anders gaande. Ook wel een heel leuk evenement, denk ik wel. Dit weekend verandert Café Aad Leeuwen daar, of is veranderd beter gezegd, in het decor van Alp du Leven. Tenminste, ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het concept is vrij simpel, maar wel zwaar, denk ik. 4 home trainers gekoppeld aan 1 grote authentieke klok met 4 wijzers. En een publiek dat die deelnemers naar de finish schreeuwt. Organisator Leon Weijers, die weet er alles van.
3: Er staan 4 home trainers in de zaal. En dan kan ze SC4 euro betaald voor het goede doel, wat ze al zei, het KWF. Kunnen ze opstappen en rieven voor de snelste tiet. Nou, de snelste tiet, die gaan voor BI. En de 4 snelste, die gewoon zondagmiddag een grote finale rieven.
0: Kijk eens, en ik denk dan, tenminste, aangezien dat het nog niet officieel zondagmiddag is, dat de grote finale nog aan moet breken. Nou, dus door. Heel veel succes, plezier. Ook toch wel hoop ik dat er een beetje mee is gemeut. Bij Alp du Leven.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
3: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
4: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
9: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
10: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
11: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
9: Budget Home Store, meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
11: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreek en krijg 50% korting.
12: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
13: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorrelse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet. Over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
22: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
23: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken.

0: Van scratch no more. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Kubota Trekker? Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
4: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken. Bovendien is er een eigen werkplaats en eigen monteurs die de keukens en losse apparatuur monteren en kookklaar opleveren.
5: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
6: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en herenmodezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
5: Hoppenbrouwers, thuis in techniek voor heel Limburg.

Love Is All natuurlijk in het BL1 op die kerstverse zondagmiddag. Ik zit trouwens te denken, ja, eerder op deze zondag hebben we ook al de uitnodiging om wat zomerse parels in muzikale vorm dan wel te verstaan door te sturen. Allemaal vanwege die zeer rooskleurige weersverwachting van de komende dagen. Misschien wel richting de 30 graden. Ja, we hebben zo meteen natuurlijk weer het Limburgs kwartier geklost. Dus ja, ik gooi me aanbevolen. Roger Brein even op volle toeren werken. Voor een zowel Limburgse als ook wel zomerse knaller. Ik heb er al een paar gedachten. Maar goed, de keuze is aan u, hè. Guurt Ger.

0: What I Want, Morgan Wallen samen met Tate McRae. Ja, What I Want, dat deed toch heet nou even niet het touwneind. Wat dat jij wilt.
1: Het Limburgse teerken.
0: Ja, de vraag was vrij simpel, denk ik dan. De keuze of het antwoord op die vraag misschien des te moeilijker. Want welke zowel Limburgse als ook wel zomerse plaats zou je Geer willen huren in het Limburgse teerken? Ja, we mogen toch een beetje zonnig insteken vanwege dat heerlijke nazomertje de komende dagen. Nou, Sabine geeft door. Nou, doe maar Andy en Roy, al kumt de zon niet op. Dikke kans dat het toch wel opgekomen. Maar dit staat erbij op de lijst. Verder nog, en daar ben ik ook groot voorstander van, Ruud stuurt door. Doe maar Isabella van Dwingen. Ook wel heerlijk zomers.
2: Als

0: toch wel helemaal in lijn met die heerlijke nazomerse temperaturen.
1: Zo, come on!
2: Limburgs, kentierke.
0: Ja, het zit er weer op, hè. Maar goed, nazomers verantwoord, absoluut. Dus even kijken wat hebben. Andy en Roy, al komt de zon op. Isabella van Dween, ons liedje van Lex Uitingen. De trekzak, haaien het over Señorita. En dan sloten we net af met Marco de Journey. Rechtstreeks van het Landgraaf met Just Be. Zometeen komen we het trouwens hebben over voor- en nadelen van deelauto's. Ja, misschien is het wel een onderwerp waar jij nog wel over twijfelt. Zometeen huurt je die vuur aan oordelen.

0: Jason Derulo met het zakken zelf al een paar keer gewoon te weten plaat natuurlijk. Take You Dancing. Zin en zondag. Het aantal deelauto's in onze provincie, dat is best wel flink aan het stijgen. Ja, het concept is vrij simpel. Je deelt een auto met andere mensen. Het hele principe achter die deelauto kun je het reserveren, al dan niet via een app. Ja, kan het dan alleen eens dat je in een drukke stad woont of ook in het welbekende hutje op de hei? Want in zo'n stad is er natuurlijk genoeg vraag. Maar in minder druk bevolkte gebieden, ja, moet je maar een paar medestanders vinden natuurlijk. Hè. Nou, dat was precies de casus waar verslaggever Brice Jesse zich aan waagde afgelopen week. Je hoort Jaro Boer van Midden-Limburg Bereikbaar.
1: We begonnen ooit 3 jaar geleden met, ik denk, rond 30 deelauto's in Noord en Midden. En we staan er nu op meer dan 70. Dus er is enorm groei en het gebruik is er ook.
2: Ton Peters uit Horst is ook zo'n gebruiker. Hij maakt regelmatig ritjes met zijn deelauto.
3: Met één andere wijkbewoner zijn we aan de slag gegaan. We willen gewoon graag een deelauto. Gewoon om het voordeel te laten zien aan onze andere buurtbewoners. Ook om de parkeerdruk weer tegen te gaan in de wijk.
4: En dan gaan wij samen met jou in gesprek, of met de dorpsraad of wijkraad, om te kijken of we samen een deelauto kunnen realiseren. Bij jou bijvoorbeeld in de straat.
5: Dat is eigenlijk heel makkelijk. Je reserveert hem in de app en dan ga je naar de auto toe. En dan druk je in de app op openen. En hij is open.
3: We hebben wel 2 ouders, dat is ook een groot voordeel. Een kleine zusje staat er ook bij. Dus mensen kunnen kiezen tussen een grote en een kleine auto. En ze grijpen ook nooit mis, dat is ook heel belangrijk.
5: Hier in dit kastje zit de sleutel.
6: Ja.
5: Die pak je daar eruit. En je rit kan beginnen en je kan zo wegrijden.
7: Maar niet iedereen wil in een auto zitten waar een ander in gezeten heeft. Want de ene is slordig en de andere is netjes.
0: Maar ja, dat is natuurlijk ook nog wel het geval, hè. De ene is netjes en de andere is slordig. Ik heb al eens auto's aan de binnenkant gezien dat ik denk, ja, hier woont al

Ja, eerst hadden we het trio Just A, Jack, Style en John. En dan daarna het duo, een echtpaar trouwens ook. Hè. Womack en Womack, getrouwd en ook op het podium onverslaanbaar. Ja, en dan van trio, duo gaan we nu toch eindigen met solo.

0: geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
3: Hey, Remon!
0: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
5: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
5: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
7: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Berens, Keukens, Badkamers en Tegels in Rochel.
9: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
10: Groenselenvlaai, kersenvlaai of broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
11: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
12: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobit in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen.
9: Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken. Bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt. Daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
16: Interessant. Wat verdien jij dan?
15: Zo open bedoelen ze vast niet.
17: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
22: En bedankt, hè?
2: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
24: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
25: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
26: Meneer, mag ik u wat vragen?
27: Ja.
26: Waar kent u Hazy van?
27: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
26: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
27: Oké.
26: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
25: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
28: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.

Ik hoor je denken, ja, finally is het dan officieel zondagmiddag. En dat zou er dan ook wel mee te maken kunnen hebben, omdat altijd op die kerstverse zondagmiddag natuurlijk weer een ook kerstverse slingermix vanuit de muzikale keuken van Hubert Schoenke wordt gelanceerd. Die hebben we hier inderdaad weer klaarstaan. Ja, ik zou zeggen, maakt u de borsten maar nat. Want het is wel een pareltje. Een bijzondere combinatie zometeen.

Cameron Withcombe en The Kingdom of Fear. Ondertussen staat hier een hele andere artiest klaar. Ja, eigenlijk drie artiesten, zo moet ik het zeggen. Het is de hoogste tijd namelijk voor de slingermix van DJ Hubert Schoenke. En ja, het is wel een hele mooie, moet ik wel zeggen. Het is namelijk een combinatie tussen enerzijds Bepi Kraft en anderzijds Daft Punk. U weet wel, die gasten met die helmen op. Weet wel, die overal optreden met een soort scooterhelm is het of zo. Even kijken wat zegt hij erbij. Eerste mix draait om Bepi Kraft. Eigenlijk heel simpel. Bepi is altijd leuk om mee te mixen. Ja, natuurlijk. Zeker in het leuke zeuken zit iets waardoor het bijna klinkt alsof ze aan het rappen is. En muzikaal kwam het ook mooi uit. Want qua toonsoort past het verrassend goed bij One More Time van hetzelfde Daft Punk dan. Twee totaal verschillende werelden die in de slingermix ineens heel logisch bij elkaar blijken te passen. Ik zit te denken, zouden ze... Zouden ze

De Dancing Queen van natuurlijk ABBA. Ja, dit is Katri, denk dan moet ik dat er lang bij vermelden, überhaupt. Zometeen, literaire hoogstandjes hier op de zondag. Een dame die ja, op latere leeftijd, daar mogen we wel van spreken, denk ik, nog is begonnen met een poëtisch hobby. Ze is namelijk begonnen te dichten. Ja, hoe ze het ervan afbrengt, dat hoor je dan zometeen. Want eerst nog, ja, ook op poëtisch, Suzanne Freek.

0: Dat was de titel van natuurlijk Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel? Laat ik er eens even een flink cliché ingooien. Je bent nooit te oud om te leren of om je talent te ontwikkelen. Nou, iemand die daar eens een beetje het levende bewijs van is Riet Jansen, 81 jaar. En bracht onlangs haar eerste boek met gedichten uit. Lang gekoesterde wens, maar ja, het was er nooit van gekomen. Tot afgelopen week dus.
1: Mantelzorg. Als de dag de avond in zich heeft, je niet... Nee, ik heb het verkeerd. Knip dat er maar uit.
2: Hoe voelt dat? Uw eigen boek?
1: Ja, dat voelt geweldig. Het kribbelt in mijn buik ervan. Zo goed voelt het. Als je in de dag de avond ziet... je niet meer weet hoe je van elkaar geniet... dan sla ik een mantel om je heen. Kwam bijvoorbeeld de meester vragen... ja, die kan wel doorlezen en zij mag wel doorleren. Maar dan zeiden de ouders... nee, dat kan niet, dat bestaat gewoon niet... want ze moeten mee naar het land. Ik vind het geweldig. Ik vind het prachtig. Ook al ben ik 81.
3: Mooi.
2: Hier is het.
1: Ja, nu hoop ik dat er veel kopers komen. Ja. Daarom sla ik, als jij je hulpeloos voelt en alleen, liefdevol een mantel om je heen.

0: Dirty Cash. Money Talks, inderdaad, van The Adventures of Stevie V. Ja, de titel is een beetje een knipoog naar het idee dat geld praat en mensen kan beïnvloeden. Ja, daar weet ik er wel een paar van op te noemen.
1: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!
0: Nou, dit is dan weer heel wat anders. Geen centenkwestie hier, maar heerlijke betoverende baslijntjes van de Pasadena's.

Choosing Texas. Ja, we blijven toch echt wel even in ons eigen Limburg. Want hier staat heel wat prachtig muzikaal materiaal voor een klor. Jan van Kep en Rempetemp. Met het advies: vergeet niet te leven. Ik loop.

0: zit te denken, als zijn het echt zo'n beetje toegepast op de komende dagen. Heerlijke nazomerse temperaturen. Nou, vergeet niet te leven. Plant je lekker met een derrière op het terras hier. Gooit langhoed in de tuin liggen. Werken, dat kun je nog altijd doen. Jan van Kep en Rempetemp. Ik zit te denken wat betreft die enigszins tropische temperaturen die we in het verschiet hebben liggen. Dan mocht er al wel een beetje een tropisch geluid achteraan komen.
1: Hey Fonsie.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
6: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
7: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
8: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
10: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
10: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
11: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
12: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
13: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
14: Alles wat je thuis nodig hebt vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in één van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
13: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreek.
15: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India.
17: In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6:00. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden.
18: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: Altijd in je pakket.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
6: Met Rousseau chocolade.
5: Kijk op rousseau.nl.

0: bij Budgetplant in Venlo.
1: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
0: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
1: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.

0: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
1: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou, want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
7: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
8: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Reis slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
9: De woonspecialist van Zuid-Limburg. In wonen. Maastricht.
8: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
10: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: die vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
13: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
14: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
13: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
2: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè.
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
21: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
22: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
23: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
24: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.

0: Thank you, DJ.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
8: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: The Music of Zimmer en Williams. Terug in het MAC Maastricht op 15 november.
11: E.T. Dune. The Avengers. Star Wars, Superman, Captain America
10: en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via Mac.nl.
12: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden.
14: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Morgen.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf en is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: Oma!
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
19: Hey, Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
21: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
22: Wilt ze een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bicevergram zorgt ze voor ouderen. En mag ze het verschil? Kijk op werkenbicevergram.nl. Zorg begint bij dich.
23: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 silo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van 17,50 voor maar €13,90. Dat is genieten.
24: Met Rousseau chocolade.
23: Kijk op rousseau.nl.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Pas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
8: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
12: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster.
15: Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no-time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
19: Hey Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
21: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
2: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
1: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
3: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
7: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
10: Zeg het!
9: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
11: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
14: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
16: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
10: The Music of Zimmer and Williams terug in het MAC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MAC.nl.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
4: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
5: Interessant. Wat verdien jij dan?
4: Zo open bedoelen ze vast niet.
6: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht. Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
10: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
11: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over 3 verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaan-oever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden.